easy to do. See how easy they are?

Your red dress. Brings me down.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink and Dream. En dat was een project van Diana Donk en Tijn Berkelmans, opgenomen in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En vanaf morgen in de Melkweg in Amsterdam. En we hebben nog tijd over in dit programma, want het concert was nog niet, eerlijk gezegd, helemaal afgelopen. Want er was nog een tweede stuk, een toegift, kun je zeggen. Het is een stuk van Diana Donk en het heet Odd Music.

En zo klonk het tweede stuk en het had de titel Odd Music. Het was van Diana Donk. Het was het tweede stuk dus op het concert van Diana Donk en Tijn Berkelmans. Gegeven in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En daar hebben we het als concertzender ook opgenomen. Ze zijn dus te beluisteren vrijdag en zaterdag aanstaande. Dus morgen en overmorgen in de Melkweg in Amsterdam. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst van dit programma kunt u naar onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. En u luistert naar het programma Concertzender Live met het eerste deel van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat vond dit jaar plaats van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. En we zenden vanaf vandaag tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Het festival begon zoals gebruikelijk met een optreden van FC Jongbloed, dat op woensdagmiddag in de Toonzaal een lunchconcert verzorgde. FC Jongbloed is een wisselend ensemble van het Von Ties Conservatorium uit Tilburg onder de bezielende leiding van Arnold Marinissen. Elk jaar verrassen zij weer met mooie opnames van vaak nieuwe stukken. Onder de verzameltitel Sacromonte klonken dit jaar 4 stukken, waarvan u er nu 2 gaat beluisteren. Als eerste hoort u het Quintet for Strings and Percussion uit 2011 van de Australische componist Angus Barnacle. En daarna, nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble uit 2003 van de Engelse componist Richard Ayres. De cellist in dit werk is Cor Coppolsen. Luistert u naar FC Jongbloed.

Dat was Paragmenon van Yo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini Quartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eiken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini Quartet en Slagwerk Den Haag.

En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini Kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2011.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar. Ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wiedmann en Oliver Trindl in muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinetist en componist Jörg Wiedmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wiedmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefex. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het nieuwe ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonor. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Claire's Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Claire's Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in Tram in America e Ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Claire's Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

Oh.

How dang maul it is. A lady was.

Now. Sick million hours. Hound a bit, hound a bit, hound a bit.

I'm not going to be able to do that.

I don't know.

Waar ben je zijn, man? Waar ben je veilig? Waarom vangen we allemaal? Waarom vangen we allemaal?

Wat de fuck is er even? Oh,

That is. Ha! But.

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitzel Andresen en Jim Black. Dit was Concert Zende Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: op www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

wazig, ongedurig. Gevoelig als een roos. Zuiplap, slap, smeerlap.

boos. Hij was 7 toen zijn moeder doodging. Zijn vader reisde veel en daarom ging hij bij zijn oom en tante en hun 5 kinderen wonen. Op zijn 16e verliet hij school en liep hij van huis weg. Hij werkte onder meer als schoenenpoetser in een 5-sterren hotel in Gent, als afwasser in een Chinese restaurant in Glasgow en als mestuitstrooier op een boerderij in Boekarest. Sinds een jaar of 6 is hij terug in Nederland en werkt hij aan zijn boek. Hij heeft geen geld, geen werk en geen hobby.

transparant. Hem kan je daar niet bereiken. Hij is niet zomaar een figurant. Hij houdt van kranten. Kranten houden van hem.

het middelpunt staan.

Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen! Jongen, kom snel boven! Je bent op de tv! Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewone jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè. Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.

een souplesse heeft u toch, zeg. U lijkt al van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

is hierop uw antwoord? Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 16 april, gaat Concerts in the Live verder met deze live-opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

U hoorde Roodhuis, Jan van Kom, Niet Rijnland.

Thank you.

0: team van jouw thuis, de Kerkhuis in Zeeland. En we horen muziek voor Hens van Guus Janssen.
1: U hoorde de David Quecksilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Quecksilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Janssen, dat is de pianist in de band. Dan Quecksilber van Hilary Jeffery. En tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Quecksilber Big Band.

We are super happy to be here. We're very happy to be with you.

from the Quicksilver.

Ik ben een vinger. Daar heb je

Dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

sing something like 5 minutes.

wacht,

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11... hoort u Folk It. En vanuit die Folk It nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spits werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dachten componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

U hoorde Non Guillaume Reflected van Sejong Hao door het Bozzini Quartet. Het concert ging verder met een werk van de Belgische componist Daan Janssens. Hij schreef het werk in opdracht van het Transitfestival Leuven en November Music. In dit stuk vertrekt hij van drie muzikale ideeën, drie strijkkwartettypes. Een statisch strijkkwartet dat gekenmerkt wordt door een dichte harmonie en trage glissandi. Een verbrokkeld strijkkwartet waarin de eerste viool centraal staat. En tot slot een furioso strijkkwartet gekenmerkt door 32e figuren. Dit is Douze Écrits van Daan Janssens door het Bozzini Quartet.

Dat waren tot slot van deze 10e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières van respectievelijk Peter Adriaans en Stefan van Eyken door het Bodini Quartet en Slagwerk Den Haag. De opname van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 9 juli, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2011. U hoort dan onder andere het Doelenkwartet en het Cicada-ensemble.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender live, eigen opname dus van de Concertzender. En we gaan terug naar 5 oktober 2011 en wel naar Axis in Eindhoven. Daar vond de concertregistratie plaats van Rebetica, uitgevoerd door Yannis Kyriakides en Andy Moore. Een maand later speelden Kyriakides en Moore tijdens November Music 2011 dezelfde set. En omdat onze registratie uit Eindhoven van een hogere kwaliteit is dan de opname uit Den Bosch, laten we die horen. Rebetica is het historische muziekraamwerk van Yannis Kyriakides. Daarin horen we gemanipuleerde geluidsopnamen, stammend uit de tijd dat Kyriakides opgroeide in Griekenland. Auditieve herinneringen die Kyriakides live laat mengen met het dwarse geïmproviseerde bluesgeluid van gitarist Andy Moore. En Moore, al vele jaren vast lid van de Nederlandse wereldpunkband The X, is precies die muzikant die de Griekse zelfkantliederen grauw en ruw op zijn geprepareerde gitaar kan toonzetten. Terug nu dus naar 5 oktober 2011, naar Axis in Eindhoven. Daar werd dus tijdens November Music 2011 een uitvoering gegeven van Rebetica. Voor Kyriakides en Moore de ultieme uitlaatklep om eens vrij om te kunnen gaan met hun geprepareerde instrumentarium. Los van het gecomponeerde academische keurslijf. Hier is Rebetica zoals Yannis Kyriakides het graag hoort.

U hoorde van James Dillon, The Oslo Triptych. Het concert vervolgde met een première van de Noorse componiste Lene Grenager. Zij schreef het werk Nachts, een compositie van uitgeschreven en geïmproviseerde muziek. Nachts is een bewerking van een compositie voor hoorn en slagwerk uit 1998. Luistert u nu naar Nachts van Lene Grenager door het Cicadische Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

luisterde u naar Nachts van Lene Grenager door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen. Tot slot van het concert in de toonzaal in Den Bosch speelde het Cicade Ensemble het werk Eneas Domein van de Nederlandse componist Robin de Graaf. Dit werk is opgedragen aan Geert van Keulen en oorspronkelijk geschreven voor het trio en het Schönberg kwartet. De eerste versie dateert uit 1996. Voor het Cicade Ensemble is het werk herschreven voor Nonet. In dit werk wendt de Raaf voor het eerst zijn kennis van de middeleeuwse muziek aan complexe muzikale constructies en die worden opgebouwd uit eenvoudige motieven. In de structurering van het werk speelt het getal een grote rol. Luistert u naar Eneas Domein van Robin de Graaf, uitgevoerd door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble, de première van de Nonet-versie van Enea's Domein van Robin Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogo. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2011 van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

Ik bedenk de wereld. Tweede uitgave. Tweede verbeterde uitgave. Voor de dwazen om te lachen. De toppers om te tobben. De kalen om te kammen. En de katten om te klagen. Hier is het hoofdstuk De taal van plant en dier. Met voor elk soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan. Je hebt het lang gevoeld. Het bos begint te spreken. Plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen. Wat een aforisme van de egel. Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten, hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen. De tijd, hoofdstuk 2, mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden. Want zij zijn te naakt, te innig omhelst, de ziel opgeschrikt als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong. Het lijden, hoofdstuk 3, maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt. Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft. Dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat. Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vingers prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag. Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lentegroene glooi. Gras, bloemetjes in het gras, als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen cambrium en geen siluur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen. Hoog op één gestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen, dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig ijlen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30 uur, lokale tijd.

Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Eén van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen, doe ik er maar een paar uit de doeken. Wat was werkelijk en wat hoogstens schijn op dit schouwtoneel van en onder de sterren, waar behoudens een toegangskaartje ook een uitgangskaartje is vereist? Hoe zit het met de hele levende wereld die ik niet met een andere levende zal kunnen vergelijken? Waarover zal de krant van morgen schrijven? Wanneer houden de oorlogen op en wat komt ervoor in de plaats? Aan wiens vinger zit mijn trouwring nu, mij ontstolen, verloren? Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit zal verlaten.

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemen. De eerste schitteringen chillen op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen kleur krijgt. Met de nuance van zijn schaduw erbij. Dit verbaast me te zelden, hoewel het zou moeten. Gewoonlijk word ik wakker als verlaten getuige wanneer het wonder al gedaan is. De dag is gevestigd en ochtendstond magistraal in ochtend veranderd.

uit zijn leven zal vergeten zijn. De muziek zal zich van de omstandigheden bevrijden. De hoest van de maestro zal het menuet niet meer verstoren en de breiontslagen zullen worden afgenomen. De pruik vol stof en luizen zal door vuur worden verteerd en de inktvlekken verdwijnen van de manchetten. Naar de vuilnishoop met de pantoffels, die lastige getuigen. De minst begaafde leerling neemt zijn viool mee naar huis. Tussen de muziek komen de slagersrekeningen tevoorschijn. De brieven van zijn arme moeder belanden in muizenbuiken. Vernietigd zal zijn ongelukzalige liefde doven. De ogen huilen geen tranen meer. De dochter van de buren kan het rozenlint wel gebruiken. De tijden zijn godzijdank nog niet zo romantisch. Alles wat geen kwartet is, wordt als het vijfde weggegooid. Alles wat geen quintet is, wordt als het zesde weggevaagd. Alles wat geen koor van 40 engelen is, verstomt als hondengejank en diendersgehik. De vaas met de aloë wordt van de vensterbank gepakt en ook het bordje vliegengif en het potje pomade en het uitzicht worden onthuld. Jawel, op de tuin die hier nooit was. Luistert dan nu. Luistert, o sterfelijke. Spitst in verwondering oplettend uw oor. Oplettende, o verwonderde, o luisterscherpe sterfelijke, luistert. Gekluisterd, geworden tot niets dan gehoord.

Het is langdurig gaan regenen. De ark in met jullie. Want waar anders kunnen jullie heen? Gedichten voor één stem. Privévervoeringen. Onnodige talenten. Overbodige nieuwsgierigheid. Droefenissen. Angsten van gering bereik. Lust om de dingen van zes kanten te bekijken.

zwellen aan en treden buiten hun oevers. De ark in, half tinten, licht en schaduw, grillen, ornamenten en details, domme uitzonderingen, vergeten tekens, ontelbare nuances grijs, spel om het spel en traan van de lach.

zover het oog reikt, water en een horizon in mist. De ark in, plannen voor de verre toekomst, vreugde om verschillen, bewondering voor de beste, keuze die niet tot één van beiden wordt vernaamd, verouderde scrupules, tijd om na te denken en geloof dat dat allemaal nog eens van pas zal komen.

met het oog op de kinderen die we zijn gebleven. Lopen sprookjes goed af. Ook hier is zo'n finale de enige die past. De regen zal ophouden. De golven zullen dalen. Aan de opgeklaarde hemel zullen de wolken wijken en weer zo worden als het wolken boven de mensen betaamt. Verheven en onserieus in hun gelijkenis op eilanden van geluk die drogen in de zon. Op schaapjes, bloemkolen.

feest! Zolang ons niets met zekerheid bekend is, omdat er geen signalen zijn die zover kunnen komen, zolang de aarde nog altijd niet zo is als andere planeten, dichtbij en verder weg, zolang er niets te horen, niets te zien is van ander gras dat door de wind vereerd wordt, van andere gekroonde bomen, andere dieren, aanwijsbaar als de onze, zolang er geen echo is buiten de lokale die zich in lettergrepen weet uit te drukken, zolang er geen nieuws is over betere of slechtere Mozarts, Plato's, Edison's, elders, zolang onze misdaden met elkaar kunnen rivaliseren. Zolang onze goedheid nog altijd niet op die van niemand lijkt en zelfs in haar onvolmaaktheid uitzonderlijk is. Zolang onze hoofden vol illusies doorgaan voor de enige illusies, zolang ze alleen van onder ons verhemelte ten hemel schrijen. Laten we ons zo lang in deze remise gasten voelen, bijzonder en onderscheiden. Laten we dansen op de maat van de lokale band. En laten we maar denken dat dit het feest der feesten is. Wat anderen vinden weet ik niet, maar voor mijn geluk en ongeluk is dit ruimschoots voldoende. Een boerengat, lichtjaren weg van de sterren, die wat rust te zeggen en niets betekenend knipoog.

warme waterlucht. Ik ga liever naar de bioscoop. Heb liever katten. Zie liever eiken aan de Warta. Lees liever Dickens dan Dostoevsky. Zie mezelf liever van mensen dan van de mensheid houden. Houd liever naald en draad paraat. Zie liever groen. Zeg liever niet dat het verstand de schuld is van alles. Zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet-ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

je liever berekenende goedheid dan al te lichtgelovige. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimm's sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen rekening.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarens Keen. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van het Cello Octet Amsterdam, de Missa Brevis van Arvo Pärt. De opname in de hervormde kerk werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een vroeg en een laat werk van Jan Boerman. U hoort achtereenvolgens Alliage uit 1960 en Ruïne uit 1997.

Jean Dubé speelde achtereenvolgens van Johanni Kumalainen de ballade voor piano en van Toru Takamitsu Les Jeux Clos. De virtuositeit van Jean Dubé kwam goed uit de verf tijdens een kort intermezzo met de twee eerste etudes van de Hongaarse componist Györgyi Ligeti. U hoort eerst etude nummer 2 en daarna nummer 1. Ze zijn beide gecomponeerd in 1985.

Dit waren in omgekeerde volgorde de eerste twee piano-etudes van Georgi Ligeti. Ze werden uitgevoerd door Jean Dubé. Het recital van Dubé in de toonzaal werd afgesloten met de tweede sonate van de Russische componist Alfred Schnittke. De driedelige sonate is opgedragen aan zijn vrouw Irina. Het contrastrijke, dynamische werk pendelt onbekommerd tussen de verschillende stemmingen en atmosfeer. Van bedachtzame passages tot agressieve climaxen. Luister weer naar Jean Dubé en naar de tweede sonate van Alfred Schnittke.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

Dit was ZV02, een tapestuk van Hans Timmermans, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonoren. En dat is een onderdeel van November Music 2011. We gaan verder met deze 14e concertzender live, waarin opnames van het festival November Music editie 2011. We komen nu toe aan de première van Fragments 20, een vocaal werk van de Nederlandse componist René Samson. Fragments 20, uit 2009, is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alyssa Vallès. En dit gedicht gaat over de aangrijpende situatie waarin politieke vluchtelingen zich bevinden. Men leest het gedicht als een opgraving in woorden, waarbij de slachtoffers van Bosnië, Auschwitz en Troje de opeenvolgende lagen bevolken. Dit is Fragments 20 van René Samson. U hoort sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter.